5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt midden in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A12, Duitse grens Arnhem. Voor afrit Zevenaar. 4 kilometer en een kleine 10 minuten extra.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker een beetje op gang. Hier en daar rijdt het al wat langzamer. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven 10 minuten door uitgelopen werkzaamheden. Verder de A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum zelf 7 kilometer en 10 minuten.

0: uitzending bij je. Van 12 tot 1. De lekkerste sound van de week. En dat heet Lunch Break.
1: Tom Jacobs.
2: Dit zijn de hits van toen en nu.
0: Oh ja. Yeah.
2: Je hoort ze hier op Radio Amerika.
1: Dit is de Lunch Break top 3.
0: We maken tegenwoordig ook overal remixen van, hè.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni.

0: Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu-olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt binnen in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet veel voor, staat in de startblokken, maar is al wel meer dan 100 kilometer. Wat opvalt is onder andere de A2 naar Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A20 staat erbij naar Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra. En de A50 naar Os, tussen Ewijk en Ravenstein. Daar heb je zo'n 5, maximaal 10 minuten extra.

0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nu is de ochtendspits echt op gang gekomen met meer dan 250 kilometer. Wat opvalt is onder andere een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer vrij, maar het is er nog wel erg druk. Je hebt een file van 10 kilometer en een uur staan daar. Omrijden kan over de Moerdijkbrug, volgt dan de A16. Verder de A348. Richting Arnhem is de weg de hele dag dicht tot aanknopend Velperbroek. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Je wordt daar lokaal omgeleid. En het is druk op de A15 Nijmegen-Gorkum vanaf Ochten. 10 kilometer en 10 minuten.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen.

0: De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden.
1: Radio Amerika.
0: Tot zover met het Radio Nieuws.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.
2: Some people say I look like

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht, komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
4: Ja, als je dit melodietje hoort, dan weet je het nog lijkt natuurlijk. Hey, goedemorgen. Suzanne Freek en halverwege.
5: Oh.

vijf minuten over tien. En dat was de titel. Lekker door met een nummertje van Bezerden. Hier speel je dan.

Within Temptation and the Memories. En het geheugen ligt hier bij Radio America met heerlijke muziek. ABBA en de Dancing Queen.

Ja, wat in hem eigenlijk doet in mijn lijf, dat weet ik ook niet. De Sun Club en Splash. Ik weet al hoe dat komt natuurlijk. Ik heb een oud lijfje voor me.

En nou is alweer van de Scorpions. Hello, Josephine. En dit is een, ja, bijna gloednieuwe Marshmallow.

Marshmallow and Thomas, Where We Go. Nou, oké. We gaan helemaal nergens heen. We blijven lekker hier in de studio zitten tot een, totdat het terug gaan afgelopen is. Mattia Bazar. En het heerlijke.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nu echt achter de rug. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder meer op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum zelf is de hoofdrijbaan dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Je kunt er langs over de parallelrijbaan, maar je doet er wel 20 minuten langer over. Verder een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 6 kilometer, kwartiertje extra. Gebeurde

Of in mijn eigen geluidje tussendoor. Ik weet niet wat het is, maar... Outcast. En Miss Jackson. Ja, gewoon een beetje een raar geluidje. Ik weet niet of dat het erin hoort, maar... Misschien hoor ik het ook vast voor het eerst. De Bee Gees. Uit die goede oude tijd. En die hebben het over... Dancing. Ja, you should be dancing. Je moet gaan dansen. Ja.

En nou het alweer van de Bee Gees. And you should be dancing. Nou, met dit warm weer heb ik echt helemaal geen fut om te dansen. Ja, wie wel. Ja, jullie liggen liever in de zon, aan het strand. Of in het zwembad, kan natuurlijk ook. Of ergens bij een meertje. Harry Styles en The American Girls.

Nou, ik vind niet dat het fout is hoor, als ik verliefd ben op een American girl. Harry Styles. En The American Girls. Het is alweer een oudje van The Gibson Brothers. En Kesera.

Ja, en iedereen weet natuurlijk al lang wat Keeseramie Vida betekent. Hij vraagt hoe zijn leven eruit zou zien. Nu of destijds. De Gibson Brothers. Terug naar de tijd dat ik nog een jong knulletje was. De Supremes en Come See.

Ja, toen was ik nog 4 jaar. Toen speelde ik nog met dinkytoortjes. Dat weet ik nog heel goed. Dat waren die kleine leuke autootjes. Dan had ik een hele serie van een hele doos. Ja, nu, met deze tijd, spelen ze met pistooltjes en mesjes. Dus ja, ach, wat moet ik daarvan van denken allemaal. Je hoorde de Supremes en Can't See About Me. En dit is Simply Red. Eind.

0: Complicated, Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta en natuurlijk niet te vergeten, Killera. Ah, dat was de zangeres waarschijnlijk. Hey, op de koffie. Het zit weer op. Het uurtje is weer voorbij. Ik heb het met plezier voor je gedaan. En ik hoop gewoon dat je morgen weer luistert naar Op de Koffie. En natuurlijk ook tussen koffie en lunch. Maar morgen ben ik er wel weer 2 uurtjes lang. Hierna even een uurtje non-stop. Zonder DJ. Hey, tot morgen. We gaan rijden met dit nummer van The S Express. Team from S Express.
1: Enjoy this trip.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Iraanse revolutionaire garde meldt een aanval op een Amerikaanse militaire basis in Kuwait. Enkele uren na een Amerikaanse aanval op het vliegveld van de zuidelijke Iraanse stad Bandar Abbas. Er is nog geen reactie van het Amerikaanse leger. Kuwait heeft inmiddels bevestigd dat het land is aangevallen met Iraanse drones en dat het luchtafweer is ingezet. Er is niets bekend over eventuele schade of slachtoffers. De aanvallen over en weer vallen juist in de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vanochtend zijn de olieprijzen weer flink omhoog gegaan na een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 3,9% tot $91,12. En voor olie uit de Noordzee moet nu $97,78 per vat betaald worden. Gisteren was er nog sprake van een daling van de olieprijzen door het zicht op een snel einde van de oorlog en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers. De stijgende olieprijzen hadden een negatief effect op de beurzen in Azië. Zo verloor de Nikkei-index op de beurs in Tokio 1,5%. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste
2: Radio
1: zuiden.
2: Amerika met de
1: tot zover het radionieuws.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is volledig achter de rug, maar er zijn helaas nog een paar...

bijzonderheden blijven hangen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Hoogmade is de vertraging 20 minuten. Verder de A16 Breda-Rotterdam, voor Rotterdam Centrum, een file van een uur door opruimwerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Omrijden is een beter idee, dat kan via de Benelux-tunnel. Volgt de A15 en vervolgens de A4.

0: voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Dit is Radio Amerika.
2: On Friday the 13th of December,

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De rust is wedergekeerd op het Nederlandse asfalt. Alleen nog maar een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar 6 kilometer en 15 minuten.

witch doctor! Give us the magic words!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vandaag staan de ouders van 2 kinderen voor de rechter die eind maart vorig jaar een jongen van 6 en een 11-jarig meisje naar België ontvoerden. De man en de vrouw werden een dag later 's nachts opgepakt terwijl de kinderen sliepen. De 2 kinderen werden in 2021 uit huis geplaatst. De biologische moeder noemt dat onterecht afgepakt en zag het als haar recht om de kinderen op te halen. De vader van de kinderen legde aan de rechter uit dat ze bang waren op korte termijn het gezag over de kinderen kwijt te raken. Uit de laatste cijfers van het landelijk alcohol- en drugsinformatiesysteem blijkt dat er steeds meer mensen verslaafd raken aan online gokken en designerdrugs. Vorig jaar steeg het aantal patiënten van deze synthetische drugs die speciaal gemaakt zijn om de effecten van bestaande illegale drugs na te bootsen tot 250. Ruim 3100 mensen werden vorig jaar behandeld voor een gokprobleem, een stijging van 13% die vooral veroorzaakt wordt door online gokken. Ruim 8 op de 10 patiënten die bestraald worden hebben klachten. Vooral vermoeidheid wordt genoemd. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties onder ruim 3800 patiënten. Een minderheid van 18% zegt geen klachten te hebben. Na vermoeidheid komen huidproblemen en pijn geregeld voor. Met de peiling willen de organisaties een beter beeld krijgen van de klachten en de impact die bestraling veroorzaakt. Italië heeft beslag gelegd op ruim 200 miljoen euro aan bezittingen van de overleden maffiabaas Matteo Messina Denaro. Hij werd in 2023 opgepakt tijdens een bezoek aan een privékliniek in de Siciliaanse hoofdstad Palermo en overleed in de gevangenis aan de gevolgen van darmkanker. Messina Denaro zou een van de bazen van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia, geweest zijn. Hij werd veroordeeld voor fatale bomaanslagen en betrokkenheid bij de moord op antimaffiarechters. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 voor de Duitse grenscontrole vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere de A1 en de A12. In beide gevallen vielen voor de Duitse grenscontrole ongeveer 10 minuten.
2: Radio

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. De politie en het Nationaal Cybersecurity Centrum hebben een groot botnetwerk offline gehaald. Dit netwerk bestond uit zeker 17 miljoen besmette computers, tablets en smartphones die aangestuurd werden om cyberaanvallen uit te voeren. De 200 servers die gebruikt werden stonden in Nederland. De politie heeft verschillende servers voor onderzoek in beslag genomen. Gemeenten, provincies en de brandweer roepen het kabinet op om snel met nieuwe landelijke bouwregels te komen. De huidige regels zijn volgens de organisaties verouderd. Ook onderzoeksorganisatie TNO roept op tot drastische wijziging van de regels. De huidige bouwregels zijn nog gebaseerd op uitgangspunten van tientallen jaren geleden. Bouwmethoden zijn aangepast aan de samenleving en de oude regels leiden tot vertraging, onveiligheid en extra kosten, aldus TNO. Vanaf vandaag heeft het Pieterpad een rolstoelvriendelijke variant. Het bekende wandelpad van ruim 500 kilometer is nu ook toegankelijk voor mensen met scootmobielen, rollators en kinderwagens. Het Pieterpad loopt van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-Pietersberg in Zuid-Limburg. Het Pieterpad is de langste toegankelijke wandelroute in Europa. De officiële opening van de rolstoelvriendelijke variant is vandaag op de Sallandse Heuvelrug. Initiatiefnemer van het rolstoelvriendelijke Pieterpad is de stichting Moving Beyond Limits. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas zijn er een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Vlaardingen is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Je kunt er nog wel langs over de parallelrijbaan. En dus ook nog richting Den Haag of richting de A4. Sterker nog, omrijden kan ook via de Benelux-tunnel en Rozenburg. Volg dan de A4, de A15 en vervolgens de A24. Vergeet dan niet de tol af te rekenen. Verder een ongeluk op de A2 Eindhoven-Maastricht bij afrit Echt. 2 rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Maasbracht is de vertraging 10 minuten. En door een bermbrand 1 rijstrook minder op de A28 Amersfoort-Utrecht. Voor de beeld 5 kilometer file en 15 minuten vertraging.

0: begonnen met The Venga Boys met een vrolijke vakantiekraker. We Going to Ibiza uit 99. De ultieme soundtrack voor iedereen die bij de eerste zonnestraal meteen een felle zwembroek aantrekt en een ticket boekt naar de zon. Wat zie ik je te zwaaien?
1: Geel broekje.
0: Oh ja, een geel broekje. Wie was dat ook alweer? Een Nederlandse zanger in ieder geval. Goed. Daar zijn we dan weer met het programma Platenprak, vrienden van de show. Jawel, we knallen er lekker tegenaan met de historische muziek. Dat kunnen we wel zeggen. Is er nog iemand jarig?
1: Eén.
0: Oh, je zegt dat wel heel vervelend. Eén. En wie?
1: Kledders Knight.
0: Oké, mooi. Kledders Knight. Dat hoor je allemaal straks in het programma. We gaan nu eventjes naar deze plaat. Emerson, Lake & Palmer en Lucky Man. We gaan terug naar Nick.

doe het ook wel eens op één, maar dan op mijn gitaar. Eros Ramazzotti met zijn epische meesterwerk Musica E uit 88. Een nummer dat zo groot, theatraal en meeslepend is dat het bijna voelt alsof je in je eentje een hele Italiaanse opera staat te dirigeren in de badkamer. Dan gaan we door met een portie rauwe werkelijkheid en een baslijn die zo smerig vet is dat je er spontaan je portemonnee van trekt. In 74 liet de OJ's horen dat het hierom ging. Soul en funk. For the love of money.

0: heel apart plaatje, maar wel drasechte jaren 80 hip-hop van Double Trouble en Rebel MC. Met die energieke knaller Street Tough uit 89. En deze track is eigenlijk met een tempo waar je spontaan de rillingen van krijgt als je probeert mee te dansen zonder eerst een warming-up te doen. Zo is het maar net. En dan gaan we even naar een heerlijk nummer over een klein duifje. Waarbij het simpelweg onmogelijk is om niet direct je buurman vast te pakken en de polonaise in te zetten. En dat richting de bar. Wel je keeltje schrapen, biertje in je hand. Hier is Frankie Boy met Palomita.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: De Zweedse popkoningin Robin met haar heerlijke doorbraakhit Show Me Love uit 97. Dan gaan we eventjes naar Kletters Night.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
2: In Platenprak.
1: Met René van Elst.
0: Kletters Night viert vandaag 28 mei 2026 haar 82ste verjaardag. De Impress of Soul blijft een van de meest invloedrijke stemmen in de muziekgeschiedenis. Haar carrière begon al op jonge leeftijd in Atlanta, Georgia. Met de Pips scoorde ze klassiekers als Every Beat of My Heart en Midnight Train to Georgia. Ze groeide uit tot een icoon met 7 Grammy Awards en wereldwijde erkenning. Ook op haar 82ste blijft ze optreden met opvallende energie. In 2026 toert ze door de Verenigde Staten met The Queens, 4 Legends en One Stage. Zelfs op haar verjaardag stond ze geprogrammeerd voor een show in Houston. En in 2025 werd ze kort onwel, maar ze herstelde snel en vervolgde haar tour. Haar veerkracht is al decennia lang een kenmerk van haar carrière. Naast muziek speelde ze ook rollen in films en tv-series. Ze ontving prestigieuze onderscheidingen zoals de Kennedy Center Honors. En Knight bleef geliefd door haar warme stem en persoonlijke podiumuitstraling. Haar nalatenschap reikt tot ver buiten de soul en R&B. Wil je meer lezen? Kijk op www.popmagazine.nl.
2: Platenprak met René van Elst.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl

is die super relaxe Alicia Keys, die live uitvoerde de cover van Rock With You uit 2005. Oorspronkelijk natuurlijk een gigantische knaller van Michael Jackson, wat stiekem best gedurfd is om aan te raken. Dan gaan we nu eventjes naar de intieme R&B met de absolute koninginnen van de dansvloer. In 79 scoren de zussen van deze plaat Sister Sledge een monsterhit, Lost in Music.

0: onbetwiste disco koningin Gloria kennen met haar vrolijke dansplaat Never Can Say Goodbye. Dat kunnen we eigenlijk ook niet, maar we moeten het wel doen, want morgen zijn we er wel weer. Met z'n tweetjes, toch?
1: Ja, ik ben er ook bij.
0: Mooi, hij is er ook bij morgen. Tussen 1 en 2 weer het programma Platenprak. Ik ga eruit met deze plaat. En dan wens ik jou in ieder geval een hele fijne dag toe. Dit is Bill Withers en Lean On Me.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag is het stadhuis van de gemeente Den Haag vanwege een verdachte situatie ontruimd geweest. Meerdere bronnen melden dat het om een bommelding zou gaan. Er is 1 persoon opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die bij de politie bekend staat vanwege zijn onbegrepen gedrag. De politie rukte massaal uit. Ter plaatse waren ook eenheden van de dienst speciale interventies en een teamleider explosieve veiligheid aanwezig. Ondertussen mogen mensen het stadhuis weer in. De Europese Commissie meldt dat Nederland de eerste dosis van een experimenteel antiviraal middel krijgt voor de behandeling van het hantavirus. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde middelen voor het behandelen of tegengaan van het virus, maar het middel favipiravir wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau geschikt geacht. Het gaat om 1400 tabletten die door Japan beschikbaar zijn gesteld. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk tabletten toegestuurd. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. JA21-Kamerlid Ingrid Koenraad zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. Het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne blijft alsmaar stijgen. Dat meldt de Mensenrechtenorganisatie van de VN. In de eerste 4 maanden van dit jaar lag het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 815 dodelijke slachtoffers en 4174 gewonden. De organisatie is bezorgd over de Russische dreigementen om aanvallen op de hoofdstad Kiev verder op te voeren en pleit voor nieuwe vredesonderhandelingen. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
3: Hey, goeiemiddag!
0: Radio Amerika.
3: Goeie!
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

ja, je weet het niet. Casablanca en Thorstein Anderson met Heat of the Moment. Ook nog straks, maar dat is niet de Heat of the Moment van Asia. Nee, nee, nee. Thorstein Anderson, hè, dus...

Van den Hill heette een kort sluiting. Ja, of de band heet Van den Hill. Of Josje van den Hill. 2025 trouwens, een nieuwe single. En die is Dimitri Bats en Kai.

Nee, het is niet de ideale heat of the moment, zoals ik dacht. Nee, zeker geen cover. Het is gewoon een eigen geschreven nummer. Fantastisch. Thorstein Andersson uit het Scandinavische Zweden. Ja, precies, 2024. Hoe zeg je dat? Het Scandinavische Zweden. En Dimitri Bats hoorde je voor Thorstein Andersson met Dimitri Bats Casablanca. Is Jewel. You were me.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
3: Een hoogtepunt
4: uit de jaren 90.

En dit, ja, Boy George. Ja, een tijdje uit het nieuws verdwenen. Het ging niet helemaal goed met hem. Drugsverslaafd, drankverslaafd. Weet ik het allemaal, maar hij is weer aan de betere hand. Hij, ja, ze. Country Club, Church of the Poison Mind is dit, uit 93.

0: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: Ah, het is niet echt een flashback, laten we eerlijk zijn. Het is uit 2024. Stick of Kid en Follow Right Along. En straks Between the Sheets met...

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse Statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Goedemiddag.

0: There's times when, like, you find it hard to hold on to something that was never meant to be held on to. So you let it go. If it comes back, it was meant to be. If not...
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. De politie pakte 7 personen op. De maatregel is ingevoerd om veiligheid en rust op de boulevard, de terrassen van de strandpaviljoens en het strand te garanderen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Per dag zal bekeken worden of de strenge maatregel verlengd wordt. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Pekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk

0: Leden 16 Gripen CD-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken met daarop de beeldenis van president Trump. Een hooggeplaatste medewerker die daar geen heil in zag is overgeplaatst. Sinds 1866 is er geen beeldenis van levende personen op bankbiljetten geplaatst en dat mag ook niet meer. Er is in het parlement een voorstel ingediend om een uitzondering te maken, dit om het 250-jarig bestaan van de VS te vieren. Maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. 350 kilometer file bij elkaar. Gelukkig nog niet al te veel bijzonderheden. A5 Hoofddorp Amsterdam. 20 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 6 kilometer file. A27 Utrecht-Gorkum. Kwartier vertraging bij Noorderloos. 10 minuten extra op de A59 vanuit Den Bosch naar Os bij knooppunt Paalgraven. En bij Vierlingsbeek op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. Vanaf Venray nog wel 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Ruim 500 kilometer file staat er al in het land. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A2 Utrecht-Den Bosch, 20 minuten tussen Culemborg en Zaltbommel. 13 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. 6 kilometer file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Dat is na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een kwartier. Half uur vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 6 kilometer file tussen knooppunt Velsen en Uitgeest. Bij Uitgeest zijn ook 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Rijdt langzaam over 24 kilometer tussen Utrecht-Noord en Noorderloos.
2: Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op je.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ISPN

0: Queen of Soul zangeres Aretha Franklin te duiken. De 65-jarige van Nieuwkerk heeft geen contract bij SBS6 getekend. Een woordvoerder van de zender zegt dat er stap voor stap verder gekeken wordt. De 36-jarige Amerikaanse bergbeklimmer Tyler Andrews laat weten dat hij in een recordtijd de top van de Mount Everest heeft weten te bereiken. Hij deed over de beklimming van de bijna 8849 meter hoge berg 9 uur en 55 minuten. Het vorige record stamt uit 2003. Toen deed de Nepalees Lhakpa Gelu Sherpa 10 uur en 56 minuten over de beklimming. Het nieuwe record moet nog door de Nepalese autoriteiten geverifieerd worden. Het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog, behalve in het noordwesten, daar kan een buitje vallen. Vannacht wordt het 9 tot 18 graden. Morgen een veelal zonnige tropische warme dag met 30 tot 33 graden. Later kunnen er zware onweersbuien ontstaan.
1: Radio Amerika.
0: Dit was het radionieuws.
1: Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: 24 uur per dag.
1: 24 uur per dag.
2: Muziek voor jong en oud.
0: Dit is Radio Amerika.
3: Bad.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. De Consumentenbond twijfelt of de prijsverhogingen van telecomaanbieders KPN en Ziggo wel rechtmatig zijn en wil met beide bedrijven in gesprek. De bond zegt tientallen klachten te hebben ontvangen over de prijsverhogingen. Per 1 juni verhoogt KPN de prijs van veel bestaande mobiele abonnementen met 1 euro per maand en komt met nieuwe algemene voorwaarden. Bij Ziggo krijgen klanten per 1 juli ESPN-zenders in hun digitale pakket, maar daar moet door sommige klanten dan wel €2,50 extra per maand voor betaald worden. Het Nederlandse kabinet laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep tegen uitspraken over de vliegvelden bij Lelystad, Eindhoven en Rotterdam. Landbouwminister Van Essen wil verdere juridische helderheid over de stikstofcrisis krijgen en werkt aan stikstofplannen. De rechter oordeelde dat de vliegvelden bij Rotterdam en Eindhoven toch natuurvergunningen nodig hebben. En dat geldt ook voor Lelystad. Van Essen moet voor 30 juni besluiten of hij gaat ingrijpen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: 24 uur per dag. 24 uur per dag. Muziek voor jong en oud. Dit is Radio Amerika.
1: Bossy.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tegen de vader en moeder van de twee kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarde in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. Uitvaartondernemers zijn bezorgd over de spoedtarieven, omdat dat consumenten al snel honderden euro's extra kan kosten. In een gevangenis van de Amerikaanse immigratiedienst ICE in Newark zijn gedetineerden in hongerstaking vanwege de barre omstandigheden. De ongeveer 300 immigranten die vastzitten zeggen dat ze beschimmeld eten en nauwelijks medische zorg krijgen, behalve paracetamol. Voor de poort van het detentiecentrum Delaney Hall demonstreren honderden mensen die hun steun betuigen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid is er niks aan de hand. Het kadaver van de bultrugwalvis Timmy wordt komend weekend aan land gebracht en op het Deense eiland Anholt zal autopsie verricht worden. Dan wordt de doodsoorzaak onderzocht op het strand omdat het niet lukt het kadaver te vervoeren. Het gebied om Timmy heen zal worden afgezet en Denemarken roept iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten en dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANP.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 10 minuten vertraging tussen Noorderloos en Werkendam rijdt het langzaam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n 1,8 miljoen euro uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim 180.000 euro. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim 90.000 euro kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. Tegen de vader en moeder van de 2 kinderen die onder dreiging van geweld ontvoerd werden in Dalfsen en naar België werden meegenomen, zijn straffen van 40 maanden en 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Eind maart vorig jaar werden het meisje van 11 en jongetje van 6 meegenomen door de ouders. De kinderen stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Justitie verstuurde een Amber Alert, waarna de ouders 1 dag later werden opgepakt in Oudenaarde in België. De tarieven voor rouwkaarten die met spoed bezorgd moeten worden gaan omhoog en kosten vanaf 12 juli €3,25 per stuk. Rouwkaarten kunnen ook met de normale post verstuurd worden. Dat tarief blijft hetzelfde, maar het kan dan wel langer duren voor de kaart bezorgd wordt. PostNL mag er namelijk 2 dagen over doen in plaats van 1, omdat de regels zijn versoepeld. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten. En dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws.

zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna 3 kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n €1,8 miljoen uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim €180.000. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jezilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim €90.000 kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten en dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door rood rijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna 3 kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. De afgelopen 5 jaar heeft de overheid zo'n €1,8 miljoen uitgegeven aan privévluchten voor bewindslieden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Bovenaan staat de reis van voormalig defensieminister Brekelmans naar Canada eind vorig jaar. Die kostte ruim €180.000. Een reisje van 1 dag van defensieminister Jazilkus naar het marinefregat Evertsen leidde recent tot ophef omdat dat ruim €90.000 kostte. Volgens het ministerie van Defensie is het altijd alert op deze kosten en wordt er standaard een stappenplan doorlopen en gekeken of een lijnvlucht echt niet kan. Omdat er zorgen zijn over de veiligheid stelt het Fries Museum in Leeuwarden de opening uit van een tentoonstelling met zilveren stukken. Er zijn signalen binnengekomen dat het nodig is om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen vanwege de kostbare en bijzondere objecten die tentoongesteld worden. De opening van de tentoonstelling van de zogenoemde Popta-schat met zilveren objecten die in de 17e eeuw in Friesland gemaakt zijn, is verplaatst van 6 juni naar 1 augustus. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten en dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De 2 optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botsnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus, maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radio nieuws.

Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegevoegd.